0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaai. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaar van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. Audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne-Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die

0: iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van de Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert-testbericht.

0: bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: En nu terug naar de muziek.
6: Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Irugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 'smiddags terecht in bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koken.

0: Link Actueel.
1: Zanger Marlon Pichel is een zingende drummer die geboren is in onze regio. Hij heeft al vele shows mogen doen, waaronder vorige maand nog op Paaspop. Het maken van nieuwe muziek gaat ook als een sneltrein voor deze artiest, want kort geleden bracht hij een nieuwe single uit met Danny Vera. Marlon hing aan de lijn om meer te vertellen over zijn nieuwe single en het ontstaan hiervan.
2: Nou, allereerst hebben Danny en elkaar jaren geleden een keertje ontmoet. En op een gegeven moment had hij heeft een rubriek gehad bij Radio Veronica, Vera's Vintage Vibes. En na het uitbrengen van Guru Love heeft hij mijn song in zijn playlist gezet. En daar heb ik het nog even voor bedankt. En toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden met nieuwe releases en dat soort dingen. En op een gegeven moment belde hij vorig jaar van... Hey man, mag je bellen? Ik heb iets gaafs voor je. Nou, dat was Humberto Tan. We hebben het programma gedaan, had hij ook een rubriek. Dat hebben we gedaan. En toen zijn we... Toen kwam ik op een punt dat eigenlijk heel veel partijen enthousiast waren om met mij samen te werken. Eigenlijk ja, best veel dat ik eigenlijk de hulp van de maat in heb geschakeld. Oké, weet je wat? Hij zegt, we gaan gewoon... zitten bij een kroeg. Hij zegt, en laat iedereen maar langskomen die wat met jou zou willen doen. En dan gaan we gewoon een keuze maken. En uiteindelijk ben ik dus met Danny in zee gegaan en Excelsior Records en Friendly Fire als boek. En zijn we uiteindelijk gewoon, heb ik een plaat onder zijn label uitgebracht. En zijn we hem ook gaan, zijn we uiteindelijk soms samen gaan schrijven. Waarvan het eigenlijk het idee was omdat ik zou met hem op tour gaan, wat ik ook heb gedaan. En hij zegt, nou ja, hij zegt, het is tof, als we een nummer samen doen, schrijven we die samen, dan roep ik je na je show tijdens mijn eigen hoofdact, roep ik je onder boren. En dat hebben we dus uiteindelijk gedaan en dat is Try Again geworden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
0: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar

0: Link Actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zou gaan. Bewoner Tieners vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar want er zijn toch de High Five straat, dus je doet het met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nogal een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, ja, vooral als je s'avonds moet werken, of een andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel

0: veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open, 11 tot 5.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Irugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check sundays.nl.
6: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Bresttheater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgende seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken ja, wat komt er. En ja, die zijn soms pas volgend jaar mei te zien of aankomende september. Zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, ik moet even goed zeggen, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een soort 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint-Leonardus en Gonda gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Link actueel.
1: Catharina thuis op Voorne organiseert regelmatig fietstochten in de regio onder de noemer Samen op Pad. Om de fietstochten mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen met bewoners. Celine van Catharina thuis op Voorne vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Nou, Samen op Pad is eigenlijk een algemene noemer waarbij het gaat dat de bewoners bij ons wat vaker uit huis komen. Je moet je eigenlijk voorstellen, het zijn mensen die vaak een vorm van dementie hebben, nog best wel heel veel kunnen, maar het niet meer zelfstandig kunnen en daardoor heel veel binnen zitten. En Samen op Pad is een manier om met een maatje mee naar buiten te gaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan inderdaad door samen te fietsen of te wandelen of even de markt te bezoeken. Maar dat maakt dat zij net gewoon even wat meer vrijheid hebben dan alleen maar in huis te zitten. Je gaat als vrijwilliger ga je op pad met iemand waar je ook wel een vorm van een klik mee hebt. En ja, een van de oproepen die we nu gedaan hebben gaat specifiek over de duofiets, waarin je samen met ondersteuning van de fiets gewoon rondes kan maken in de regio waar je dan het maatje bezoekt, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats.

0: auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch, niet dan? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Stichting Fietsbank Voorne-Putten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoofdvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in

Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link actueel.
1: Zanger Marlon Pichel is een zingende drummer die geboren is in onze regio. Hij heeft al vele shows mogen doen, waaronder vorige maand nog op Paaspop. Het maken van nieuwe muziek gaat ook als een sneltrein voor deze artiest, want kort geleden bracht hij een nieuwe single uit met Danny Vera. Marlon hing aan de lijn om meer te vertellen over zijn nieuwe single en het ontstaan hiervan.
2: Nou, allereerst hebben Danny en elkaar jaren geleden een keertje ontmoet. En op een gegeven moment had hij heeft een rubriek gehad bij Radio Veronica, Vera's Vintage Vibes. En na het uitbrengen van Good Old Love heeft hij mijn song in zijn playlist gezet. En daar heb ik het toen ook voor bedankt. En toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden met nieuwe releases en dat soort dingen. En op een gegeven moment belde hij vorig jaar van... Hey man, mag je even bellen? Ik heb iets gaafs voor je. Nou, dat was Humberto Tan. We hebben het programma gedaan, had hij ook een rubriek. Dat hebben we gedaan. En toen zijn we... Toen kwam ik op een punt dat eigenlijk heel veel partijen enthousiast waren om met mij samen te werken. Eigenlijk ja, best veel dat ik eigenlijk de hulp van de maat in heb geschakeld. Oké, weet je wat? Hij zegt, we gaan gewoon... zitten bij een kroeg. Hij zegt, en laat iedereen maar langskomen die wat met jou zou willen doen. En dan gaan we gewoon een keuze maken. En uiteindelijk ben ik dus met Danny in zee gegaan en Excelsior Records en Friendly Fire als boeker. En zijn we uiteindelijk gewoon, heb ik een plaat onder zijn label uitgebracht. En zijn we hem ook gaan, zijn we uiteindelijk soms samen gaan schrijven. Waarvan het eigenlijk het idee was omdat ik zou met hem

0: tour gaan, wat ik ook heb gedaan. En hij zegt, nou ja, hij zegt, het is tof, als we nummers samen doen, schrijven we die samen, dan roep ik je na je show tijdens mijn eigen hoofdact, roep ik je onder boren. En dat hebben we dus uiteindelijk gedaan en dat is Try Again geworden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Kokend heet, overal en altijd.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. M Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken ze

0: zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 3:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tot slot het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
4: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Zwarte Waal op het programma. Deelnemers kunnen weer 4 dagen meewandelen om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Meer informatie en de routes die worden gelopen zijn te vinden op de Facebookpagina van Avondvierdaagse Zwarte Waal.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding.

0: leiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
2: Goedkope poetspullen.nl.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
2: Goedkopepoetspullen.nl.
3: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
9: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 'smiddags terecht in bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Rosalie is de trotse eigenaar van de 3000ste fiets van de fietsbank voor Van Putten. Ze kreeg de fiets uitgereikt door burgemeester Arno Schepers. Tijdens de uitreiking spraken we met oprichter Frans van de Fietsbank om meer te weten te komen over Fietsbank voor Van Putten.
2: Dat is begonnen vanuit het repaircafé. Daar vroeg men op een gegeven ogenblik ook, kun je geen fietsen repareren? Nou, ik dacht, dat is een beter tastbaar geheel voor mij. En zodoende ben ik daarmee begonnen, zeg maar, met de eerste fiets, een meisjesfiets, uit een container. En toen kreeg ik een aanbod van 100 fietsen. Ja, ik had verder helemaal niks. Waar moest ik daarmee naartoe? Dus toen heb ik ze in mijn tuin gezet.

0: Dan zie je nog de littekens van de, in het graf 6 jaar later. Een tuin vol fietsen. En dat is feitelijk in de loop van de tijd is dat uitgegroeid.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
2: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%. Tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu

0: uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carweco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carweco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 s'avonds en de deuren gaan om 7 uur open. De toegang is bij alle vier de concerten gratis.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

ruïne en de tuin van landgoed Ravenstein in Heenvliet. Tussen 12 en 5 uur 's middags is het landgoed open voor bezoekers en kun je rondwandelen in de tuin vol natuur en historie. Meer informatie over de openstelling van het landgoed in Heenvliet is te vinden via ruïne-ravenstein.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld.

0: defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link meer.
2: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
3: Link reclame.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 avonds en de deuren gaan om 7 uur open. De toegang is bij alle vier de concerten gratis.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Catharina thuis op Voorne organiseert regelmatig fietstochten in de regio onder noemers Samen op Pad. Om de fietstochten mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen met bewoners. Celine van Catharina thuis op Voorne vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Nou, Samen op Pad is eigenlijk een algemene noemer waarbij het gaat dat de bewoners bij ons wat vaker uit huis komen. Je moet je eigenlijk voorstellen, het zijn mensen die vaak een vorm van dementie hebben, nog best wel heel veel kunnen, maar het niet meer zelfstandig kunnen en daardoor heel veel binnen zitten. En Samen op Pad is een manier om met een maatje mee naar buiten te gaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan inderdaad door samen te fietsen of te wandelen of even de markt te bezoeken. Maar dat maakt dat zij net gewoon even wat meer vrijheid hebben dan alleen maar in huis te zitten. Je gaat als vrijwilliger ga je op pad met iemand waar je ook wel een vorm van een klik mee hebt. En ja, een van de oproepen die we nu gedaan hebben gaat specifiek over de duofiets, waarin je samen met ondersteuning van de fiets gewoon rondes kan maken in de regio waar je dan

0: het maatje bezoekt, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws.

0: Hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.
9: No fighting. We got the refugees.
10: No fighting.

Shakira was daar samen met Wyclef Jean en Hips Don't Lie hier op Link. Het is dinsdag, het is 2 juni, het jaar is 2026. En ik ga muziek draaien van Supertramp bijvoorbeeld. Maar ook van Kool & The Gang en van Danny Vera en van Nelly Furtado. Je hoort ze zo meteen allemaal hier op het geluid van voren. Op het moment dat jij weer een bakje koffie inschenkt. Er komt ook Eddie Komozi bijvoorbeeld bij. Hier komt de Hot Stepper. En ik heb deze van de Jay Giles Band voor je. We gaan terug naar 1982. Dit is Freeze Frame.

0: Link actueel.
1: Zanger Marlon Pichel is een zingende drummer die geboren is in onze regio. Hij heeft al vele shows mogen doen, waaronder vorige maand nog op Paaspop. Het maken van nieuwe muziek gaat ook als een sneltrein voor deze artiest, want kort geleden bracht hij een nieuwe single uit met Danny Vera. Marlon hing aan de lijn om meer te vertellen over zijn nieuwe single en het ontstaan hiervan.
2: Nou, allereerst hebben Danny en elkaar jaren geleden een keertje ontmoet. En op een gegeven moment had hij heeft een rubriek gehad bij Radio Veronica, Vera's Vintage Vibes. En na het uitbrengen van Guru Love heeft hij mijn song in zijn playlist gezet. En daar heb ik het toen nog voor bedankt. En toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden met nieuwe releases en dat soort dingen. En op een gegeven moment belde hij vorig jaar van... Hey man, mag je bellen? Ik heb iets gaafs voor je. Nou, dat was Roberto Tan. We hebben het programma gedaan, had hij ook een rubriek. Dat hebben we gedaan. En toen zijn we... Toen kwam ik op een punt dat eigenlijk heel veel partijen enthousiast waren om met mij samen te werken. Eigenlijk ja, best veel dat ik eigenlijk de hulp van de maat in heb geschakeld. Oké, weet je wat? Hij zegt, we gaan gewoon... zitten bij een kroeg. Hij zegt, en laat iedereen maar langskomen die wat met jou zou willen doen. Hij zegt, dan gaan we een keuze maken. En uiteindelijk ben ik dus met Danny in zee gegaan en Excelsior Records en Friendly Fire als boeker. En zijn we uiteindelijk gewoon, heb ik mijn plaat onder zijn label uitgebracht. En zijn we hem ook gaan, zijn we uiteindelijk soms samen gaan schrijven. Waarvan het eigenlijk het idee was omdat ik zou met hem op tour gaan, wat ik ook heb gedaan. En hij zegt, nou ja, hij zegt, het is tof, als we een nummer samen doen, schrijven we die samen. Dan roep ik je na je show tijdens mijn eigen hoofdtijd, roep ik je onder boren. En dat hebben we dus uiteindelijk gedaan en dat is Try Again geworden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Supertramp en Give a Little Bit. Na Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En Ineke Mauze met Here Comes the Hot Stepper. Zat daar nog voor. Straks het regennieuws van 9:30. En ja, eerst heb ik natuurlijk nog opmerkelijk nieuws voor je. Opmerkelijk nieuws. Ja, ik vind dit echt heel mooi nieuws. Het komt uit Sydney. Uit een optreden wat daar was. Daar werd de La La Land concert werd opgevoerd. Maar de pianist werd ziek. En dat is natuurlijk razend vervelend. Want dat, ja, dan gaat eigenlijk het hele verhaal niet door. Omdat, ja, dat gaat juist om een pianist. Dat hele, die hele, ja, soundtrack, wat zeg ik, die hele musical. Enfin, dus die man was ziek en toen dacht de dirigent van, ja, ik moet maar iemand vragen of er iemand is die misschien in het publiek zit die zou kunnen spelen. En die was er. Een 21-jarige student, Sterling Naza, die was bereid in te vallen toen de pianist tijdens het Lala-concert ziek werd. En hij ja, maakte het echt volledig af. En dat was best goed. Hij moest allemaal improviseren, maar het lukte hem wel. Dat is natuurlijk wel prachtig. Heb je weer een mooie zaterdag meegemaakt. Dit is John Newman en The Fire in Me op Link. I'm starting.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kaarlandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en

0: krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
1: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorne-Putten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
3: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
2: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
10: Chocoparadijs.nl.
9: Chocoparadijs.nl.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Nelly Furtado was dat met Powerless. En daarvoor nog Danny Vera en Marlon Pichel, Try Again. De plaat die ze samen gemaakt hebben. Straks hoor je ook Jamie Lydell nog hier met Another Day. Vlak voor het nieuws van 10 uur. Eerst deze van Total Touch.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3:00 uit en was 7:00 onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur

Milk Inc was dat en Walk on Water op deze 2e juni. Dat is een speciale dag. Natuurlijk, elke dag is wel weer iets speciaals te vieren. Het is bijvoorbeeld vandaag de internationale dag van de sekswerker. Ja, echt. Het is Wereld Eetstoornisdag. En het is vandaag ook internationale Volkswagenbusjesdag. Ja, zometeen ook de dag van Icehouse, want het gaat een hele Little Girl draaien. En Lady Gaga met de Dead Dance komt er ook aan. Maar eerst The Adventures of Stevie V en Dirty Cash.

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Zwarte Waal op het programma. Deelnemers kunnen weer 4 dagen meewandelen om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Meer informatie en de routes die worden gelopen zijn te vinden op de Facebookpagina van Avondvierdaagse Zwarte Waal.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. Bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorneupte reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. Besteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe

0: vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.

Eva Max en So Am I na het regionieuws van 10:30. Straks ook nog de Bauza en de Selector. Ja, en we kijken nog naar het weer van vandaag. Heb je net natuurlijk wel een klein stukje van gehoord. Het blijft bewolkt. De kans op neerslag neemt toe hier op Voor de Putten. Vannacht is er veel regen. Vanmiddag is er kans op onweer. De temperatuur stijgt tot een graad of 19. De wind is matig, windkracht 4. En vannacht regent het dus ook en koelt het af tot een graad of 14. En op lange termijn, ja, dan is de kans op regen nog steeds hoog. Overdag wordt het ongeveer een graad of 18. 's nachts graad of 12. Ja, ja, dat is dat. Het is niet zo'n hele mooie... Het zijn niet zo'n hele mooie dagen meer. Enfin.

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Bresttheater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgend seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken, wat komt er. En die zijn soms pas volgend jaar mei te zien. Of aankomende september, zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een stuk of 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint-Leonardus en Gonda.

0: gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

Selector en On My Radio naar de Bausa en Magnetic. Zometeen ook Destiny's Child en Simply Red. Verder kan ik je vertellen dat als jij nog naar de hel wilt... Ja, hel is een badplaats in Polen. Ik wist het niet, maar dat is zo. Polen is een badplaats, die heet hel. En er rijden bussen van Krakau naar hel. Dat is dus eigenlijk de lijn naar hel. Nou ja, dat hebben ze dus ook geweten. Want een busmaatschappij die heeft daar gelijk maar lijn nummer 666 van gemaakt. Oftewel, het getal van het beest. Oftewel, de duivel. Nou, hè? Jongen, jongen. Mooie marketing stunt. This is Brian Adams. Can't stop this thing we started. New Blink.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling.

0: Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere builijn ontstaan met kans op zwaar onweer. Windstoten tot 75 km per uur. Op natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

James Ingram en Jammo Bieder op het geluid van Voor de Putten. Straks ga ik je vertellen wie er allemaal jarig zijn. Straks vertel ik je ook wat er gebeurt in de wereld van de showbiz. Maar eerst zeg ik je dat we leuke platen gaan draaien van de radio. She Goes Na Na Na. Teddy Swims komt eraan op het moment dat jij weer een bakje koffie inschenkt. En deze van Room 5 en Oliver Cheatham. Let's make love.

Jamie Cullum, The Man, op deze dinsdag, de 2e juni van het jaar 2026. Dan vieren we dat onder andere Focoline Ouwekerk jarig is. Dat is een actrice, die wordt 45. Vandaag is ook, nou eens even kijken hoor, wie is er nog meer jarig vandaag? Wentworth Miller, dat is een Amerikaanse acteur, die misschien kent de Prison Break, wordt 54. Ruben van der Meer is jarig, de Nederlandse cabaretier, wordt 56. Hans de Boy is jarig, die wordt 68, de zanger van Annabel. En Jan Lammers, die mag 70 kaarsjes uitblazen, dat is een Nederlandse autocoureur. Verder is Dana Carvey jarig, de Amerikaanse komiek. 71 wordt hij. En misschien ben jij vandaag ook wel jarig. Dat zou zomaar kunnen. En dan feliciteer ik je van harte en draai ik echt een toffe plaat voor je. Die van Ming DeVille. Dit is Spanish Stroll.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout!

0: Eendjes rijden door Zuid-Holland.
1: Doe eens gek, huur een eend.
0: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl. Goedkope
3: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
5: Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere builijn ontstaan met kans op zwaar onweer, windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden.
4: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
10: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
11: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.

0: Bailey Ray en put your record on hier op Blink. We doen niet anders. Het is 11:30 geweest en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor nieuws uit de wereld van de showbiz. En dat heb ik bijvoorbeeld over Sabrina Carpenter. Want zij had een stalker, tenminste ze dacht dat ze een stalker had. Nou, de rechter vond dat ook. En die heeft die stalker een tijdelijk straatverbod opgelegd. Dus hij viel haar al meerdere keren lastig bij haar woning in Los Angeles.
1: Link.
0: Dan is er nog nieuws over Kim Kardashian. Ja, die voedt eigenlijk alle geruchten die er al zijn over haar relatie met Lewis Hamilton. Zij heeft namelijk voor het eerst na maanden van online speculatie beelden gedeeld van haar vermeende nieuwe vriend. En dat zou dus Lewis Hamilton kunnen zijn. Ze post een hele reeks beelden waarop de Britse Ferrari-chauffeur dus te zien is.
1: Link.
0: En ja, laat ze samen blij zijn, zou ik haar zeggen. Dat geldt ook voor Jade Anna van Vliet, zo heet ze echt. En Kenneth Taylor, dat is een voetballer, die zijn verloofd. Nou, gefeliciteerd. Haar hart is vol, zegt ze.
1: Link.
0: En dan is er nog nieuws over Taylor Swift, want die heeft voor haar de nieuwe animatiefilm Toy Story 5 een liedje geschreven. En dat heet I Knew It, I Know You. En vanaf vrijdag kun jij het ook horen.
1: Link.
0: Dit is Jazz and the Population hier op Link. The only way is up.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Sandra Kim uit 1986, want toen was dit een hit. Jebel Lavie, daar Sam Mieu en Morning. Won ze toen ook het Eurovisie Songfestival? Zou zomaar kunnen. Zometeen hoor je Nelly en Kelly Rowland met Dilemma. En Oasis met Wonderwall. En Milo met IO Technology. En dan zijn we ook meteen aan het einde van deze koffieshow die Koffietijd heet. Ik wens jou een prettige dag. Voor zo direct, eet smakelijk. Tijdens de lunch, na het nieuws van 12 uur. Dan word je nog even bijgepraat over de laatste dingen die gebeuren op het eiland Voorneputten. Dat doet Perry tijdens de Link Lunch. Zo heet dat programma. En wat gaat hij daarin doen? Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Maar volgens mij gaat er ook iets over de nieuwe burgemeester van Nissewaard. Ja, daar mogen mensen zelf over meepraten. Je mag meepraten. Je mag ongeveer zeggen waar jij aan vindt dat een burgemeester aan zou moeten voldoen. Moet je een enquête invullen. En dat zouden ze dan gaan gebruiken. Nou, of dat ook echt zo is en of ze dat ook echt gaan gebruiken en hoe ze dat gaan gebruiken, dat hoor je zo direct na het nieuws van 12 uur. Ik wens jou een prettige dag. Tot morgen. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken.

0: Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
5: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

The Jacksons en Blame It on the Boogie als opener voor deze uitzending van 2 juni alweer. Het is weer lunchtijd en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe uitzending van Link Lunch. En in een uurtijd praten we weer helemaal bij over de laatste actualiteiten uit Nissewaard en Voornaanzee. En ook vandaag hebben we weer 2 gasten in de uitzending, want we bellen met sportverslaggever en presentator Wessel Penning over de voorstelling Hartgras naar het WK in Theater de Stoep vanavond in Spijkenisse. En later dit uur hebben we ook nog wethouder Jan-Willem Meijnans van de gemeente Nissewaard aan de lijn, want dat gaat allemaal over het proces waarin inwoners kunnen meedenken over de nieuwe burgemeester van Nissewaard. En we kijken uiteraard natuurlijk ook weer in de regioagenda. Wat is er binnengekomen aan activiteiten waar je naartoe kunt? En we draaien natuurlijk de beste muziek van vroeger en nu. Zometeen heb ik onder andere Bruno Mars voor je klaarstaan. Maar dit is eerst Celeste met Stop This Flame hier bij Link Lunch.

Celeste en Stop This Flame hoorde je bij Link Lunch. Over exact 9 dagen gaat het WK voetbal van start. En de voorbereidingen zijn ook voor het Nederlands elftal al in volle gang.

0: programma in Theater De Stoep in Spijkenisse. De harde kern van onder andere de podcast Hard Gras komen naar het theater in onze regio voor een energieke voetbalshow over het komende WK. En dat allemaal onder begeleiding van presentatoren Wessel Penning en Wilfried de Jong. En we willen natuurlijk alles weten over deze voorstelling. En daarom hangt Wessel Penning nu aan de lijn. Goedemiddag, Wessel.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het natuurlijk zo meteen over vanavond hebben, de voorstelling in De Stoep. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat verwacht jij van dit WK en het Nederlands elftal?
1: Ja, kijk, ik zie het WK altijd als meer dan alleen het Nederlands elftal. Je ziet dat ook als gewoon een heerlijke voetbalzomer. Veel wedstrijden. Lekker met z'n allen kijken. Soms is een voetbalwedstrijd ook leuk als decor. Doe je er nog wat anders bij. We zijn niet alleen wat betreft plezier afhankelijk volgens mij van het Nederlands elftal. Maar als het dan over Oranje gaat. We kunnen wel zeggen, we zijn niet goed. En we hebben minder spelers dan de anderen. Maar ga alle WK's maar na. Nederland kwam bijna altijd wel, tenminste tot de kwartfinale. Moet je voorstellen dat je zo ver komt en hoe dichtbij je dan bent bij een finale of zelfs een wereldkampioenschap. Ik ben niet zo pessimistisch, moet ik zeggen.
0: Wie is volgens jou de favoriet in ieder geval?
1: Ja, ik heb altijd het idee dat Frankrijk zou wel 3 topteams kunnen samenstellen. Of 4 of 5 of zo. Die hebben de meeste spelers. Maar ze worden het toch wel vaak ook weer niet. Maar volgens mij Frankrijk echt wel de favoriet, topfavoriet, ja.
0: Deze onderwerpen die gaan jullie vanavond tijdens de voorstelling Hartgras naar het WK en Theater De Stoep natuurlijk allemaal behandelen. Ja. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten?
1: Ja, kijk, we vliegen eigenlijk voetbal aan op een andere manier. We vliegen voetbal aan als niet zozeer op een hele serieuze, wetenschappelijke, bijna wetenschappelijke manier wat wel eens gebeurt. Nee, we praten juist over de mooie dingen van het voetbal, over onze passie voor het spel, de rare verhalen over mensen, soms wel een beetje de roddels erbij. Maar het gaat vooral over, met het uitgangspunt is, wat is voetbal toch mooi? Maar we sluiten natuurlijk onze ogen niet voor het feit dat het best wel een raar WK wordt. Want wat gaat Trump doen? Ik bedoel, is die man in staat om wedstrijden te verbieden? Als het resultaat voor Amerika even niet mee zit. Dus daar kijken we ook wel met een lach naar vooruit. En zo hebben we bijvoorbeeld de woordvoerder van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, uitgenodigd. En die komt zijn mening geven over het komende WK. En nu niet schrikken. Dat is hem natuurlijk niet echt. Maar we hebben iemand die hem speelt. En dat is vrij hilarisch.
0: Want ik zag op de website van het theater zag ik ook al staan dat er iedere show ze spraken van een andere opstelling in jullie team. Met natuurlijk een special guest. Kun je al verklappen wat het team vanavond is?
1: Niet helemaal, dat hou ik een beetje in het midden. We missen helaas Wilfried de Jong, die heeft verplichtingen voor de NOS. Maar we hebben Suze van Kleef hebben we binnen, sportcommentator van de NOS. We hebben Henk Spaan, nou dat is denk ik een van de oudste grote voetballiefhebbers en kennis van Nederland. We hebben een van de prachtigste schrijvers van Nederland, Frans Tomezen, die, dat durf ik wel te verklappen, die een fascinatie heeft voor Duitsers. Juist niet dus eigenlijk, hè? Omdat we daar vroeger vaak van verloren. En die stelt een elftal van dode Duitsers samen. Met daarin een enkele levende. En nog wel een verrassende persoon. Dus dat wordt vooral erg hilarisch. Verder hebben we muziek. Een geweldig filmpje over Maradona. Wat we uit de klassieken tevoorschijn hebben gehaald. En het is gewoon een heel gevarieerd show. Met vooral veel lach en lol. Eigenlijk.
0: Ik zag ook dat er nog iets interactiefs is met een quiz op het einde. Kun je daar wat mee
1: vertellen? Ja, dat is natuurlijk de quiz die we allemaal zo leuk vinden. De petje op, petje af quiz. Dat blijft een feest om in volle theaterzaal zo'n quiz te spelen. En dat je dan na de eerste vraag nog bijna iedereen ziet staan met een trots. Want die doen dan nog mee. En dat je dat steeds, dat groepje kleiner ziet worden. Totdat er een paar mensen naar het podium mogen voor nog één laatste finale vraag. En dat is altijd weer genieten wat dat met een zaal doet.
0: Ja, leuk. En hoe is eigenlijk het idee bij jullie ontstaan om een voorstelling over het WK te maken en dat naar de theaters toe te brengen?
1: Nou ja, het is eigenlijk heel gek en heel snel gegaan. We hebben altijd heel veel plezier op maandagochtend wanneer we het sportweekend bespreken met een groepje. En op een gegeven moment zeiden we, ja, we vinden het zo leuk om erover te praten. Moeten we niet in de aanloop naar het, moeten we niet eens het theater doen? En moeten we dan in de aanloop naar het WK niet gewoon een paar kleine try-outs doen? En toen werden we in 2 dagen opeens 12 keer geboekt. Dus het is een beetje uit de hand gelopen. Maar we zijn nu toe aan de, ik moet even tellen, vijfde voorstelling, of de zesde, ik weet het al niet meer. En we genieten er enorm van. Het is heerlijk om op een eigen manier over voetbal te praten. Zonder moeilijk te doen. Gewoon genieten. Mooie muziek er rondom en zo. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een beetje, ik kan zeggen, jong.

0: jongens geluk, maar er zijn ook meisjes bij. Dus het is gewoon iets wat je leuk vindt om te doen, om daar dan een beetje mee theater in te gaan, is gewoon iets heerlijks.
1: En vanavond als mensen nog meer informatie willen, waar kunnen ze terecht?
0: Brokastmedia.com, daar kan je ook kaarten kopen.
1: Super.
0: En daar staat alles.
1: Dankjewel. Wessel, dankjewel dat je aan de lijn wilde komen en veel plezier vanavond in Spijkenissen.
0: Dankjewel. Okay. Fijne dag.
1: Fijne dag. Hoi, hoi. Ja.

Lucas en Steve, Blackstreet met een remake van No Diggity hoorde je hier bij Link Lunch. We gaan nieuwe muziek aan je voorstellen, want de Britse singer-songwriter Miles Smith die brak 2 jaar geleden door met zijn single Stargazing en vanaf dat moment is de artiest niet meer weg te denken.

Denken uit de internationale hitlijsten. Smit die raakte geïnspireerd om muziek te maken door onder andere de band Green Day. En op een later moment begon hij te spelen op feestjes en speelde hij nummers als covers van Coldplay, Mumford & Sons en Ed Sheeran. En op een later moment plaatste hij deze covers ook op TikTok. En dat groeide al uit tot een succes. En in de zomer van 2024 kwam zijn nummer Stargazing op nummer 4 in de Nederlandse top 40 terecht. Daarna scoorde hij nog hits met nummers als Wait For You, Stay If You Wanna Dance en Nice To Meet You. En na deze hits wil de zanger ook in 2026 door blijven gaan met het maken van muziek en het scoren van hits. En daarom bracht hij kort geleden het nummer Hold Me In The Dark uit. De verwachting is dat Smit ook hier weer een hit mee zal scoren. En daarom stel ik hem graag aan je voor als de muziektip van de dag. Dit is Mel Smit met Hold Me In The Dark.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel

0: je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: De service van vroeger en de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 12:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. De Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Vanmorgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
11: Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
14: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
15: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse.

0: Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: De nieuwe van Mark Floor, een snelle parkje biertje vrienden, hoor hier bij Link Lunch. En we gaan in de agenda kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: In de Link Agenda kun je natuurlijk je tips ook toevoegen door dit door te geven aan redactie@linkmedia.nl of ons een berichtje te sturen op Facebook en Instagram. Dat is facebook.com/linkonline of linkmedia op Instagram. En in die agenda kun je onder andere een fotospeurtocht vinden, want op zondagmiddag 7 juni kun je bij Stichting Verdedigingswerk in Hellevoetsluis terecht voor een fotospeurtocht. Je gaat samen met een gids en andere deelnemers op ontdekkingstocht in de historische verdedigingswerken. En tijdens de speurtocht leer je allerlei feitjes over de vestingwerken. En meer informatie over deze activiteit vind je op frontaal.info. Dan gaan we een week later kijken, want dan op zaterdag 13 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds aan de Hofwei in Oostvoorne terecht voor de 9e editie van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne heeft weer allerlei leuke activiteiten als een optocht van oldtimers, muzikale acts, een lifestylemarkt op het programma gezet. En ook zijn er diverse kinderactiviteiten en zijn er foodtrucks aanwezig waar je terecht kunt voor een hapje en een drankje. En de toegang is helemaal gratis. En meer informatie vind je op evenementenoostvoorne.nl. En zoals gezegd, geef je tips vooral door redactie@linkmedia.nl of een berichtje op onze social media kanalen. Dit is Amy Winehouse.

0: Jaap Dijnemunnik en morgen wordt fantastisch hier bij Link Lunch. En waarnemend burgemeester Cor Lamers die verlaat de gemeente Nissewaard begin 2027. En voor de procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester worden een aantal vaste stappen doorgenomen. En in de eerste stap wordt een profielschets gemaakt waar de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. En de gemeente Nissewaard die roept inwoners, bedrijven en organisaties op om hierover mee te denken. Hier willen we natuurlijk veel meer over weten. En daarom hangt Jan Willemijnans nu aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is eigenlijk het idee ontstaan om vanuit de gemeente toch inwoners, bedrijven en organisaties mee te laten denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester?
1: Nou, je ziet het steeds in meer gemeenten voorkomen dat met name ook rondom dit thema participatie en het betrekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders toch ook een groot goed is om input te krijgen. Zodat ook die stakeholders zeg maar input kunnen geven waar wij gewoon mee aan de slag kunnen. En wij, dan heb ik het over de vertrouwenscommissie. Om zeg maar ook te kijken of we dat kunnen verwerken in de profielschets.
0: En op welke manier kunnen mensen meedenken over de profielschets?
1: Nou, bewoners kunnen meedenken door de vragenlijst die op de website staat. En dat is een online vragenlijst in te vullen. Er liggen ook papieren versies bij wijkcentra, dorpshuizen. Via het KCC, dat is het klantcontactcentrum. Ook bij de Boekenberg. We hebben overmorgen, 4 juni, hebben we van 6 tot 8... hebben we een inloop waar iedereen welkom is om ook in gesprek te gaan met de vertrouwenscommissie of om input te geven of ook daar ter plekke de vragenlijst in te vullen.
0: En in de vragenlijst, wat voor onderwerpen kunnen mensen verwachten?
1: Nou, het zijn eigenlijk vragenlijsten die allemaal te maken hebben met karaktereigenschappen die de burgemeester zouden kunnen gaan typeren. En dat varieert natuurlijk van, joh, is het een echte bestuurder of is het veel meer een soort burgervader of burgermoeder? Hoe treedt hij op? Treedt hij echt fel op, accuraat? Of gaat hij juist in overleg? Dat soort zaken die komen dan ook in zo'n vragenlijst aan de orde. Heeft hij een duidelijke visie ook hoe de stad verder gebracht kan worden? En is dat dan een lange termijn visie? Of zit hij wat meer op de kortere termijn aspecten? Ja, zo zijn er meerdere mogelijkheden natuurlijk waar de stakeholders, waaronder dus ook de inwoners, input kunnen leveren.
0: En wat wordt er uiteindelijk gedaan met alle reacties die binnenkomen? Is de vragenlijst een soort adviesmiddel? Wordt het echt daadwerkelijk meegenomen in de besluitvorming?
1: Ja. Nee hoor, ja, we gaan die input rondom die karakterkenmerken, maar ook de bestuurstijl van een burgemeester. Nou, die input die we dan meekrijgen, die gaan we echt proberen een plekje te geven in de profielschets. Die profielschets die maakt de vertrouwenscommissie in gezamenlijkheid ook met de commissaris van de Koning op. En zo hopen we straks een mooie profielschets te krijgen die uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld dient te worden. Zodat daarna de vacature opengesteld kan worden.
0: Kijk, en dan inderdaad de volgende stap is inderdaad na de profielschets is dan inderdaad door de raad. Er zijn nog meer stappen die daarna volgen?
1: Ja, er zijn, als je zeg maar op de pagina kijkt, dan zijn er gewoon wettelijk vastgelegd 14 stappen. Dat begint met een profielschets. En uiteindelijk eindigt het netjes met een koning die de burgemeester bij koninklijk besluit benoemt. En dan in een openbare raadsvergadering de commissaris van de koningin de nieuwe burgemeester zal beëdigen. Daar zitten allerlei nog zaken tussen, waaronder natuurlijk ook de sollicitatiegesprekken, et cetera. Daarna ook weer het betrekken van de gemeenteraad, want uiteindelijk ga je trechteren van het aantal sollicitanten terugbrengen naar uiteindelijk 2 kandidaten die voorgelegd worden en daar zal de raad dan ook een keuze uit moeten maken. Uiteraard heeft de commissaris van de Koning daar ook nog een rol in bij de voorselectie, zodat we, ja, als het goed is, hopelijk de beste burgemeester voor Nissewaard volgend jaar mogen gaan begroeten.
0: En in de eerste stap natuurlijk dus inderdaad de profielschets. Waar kunnen mensen terecht voor het invullen van de vragenlijst?
1: Die gaf ik volgens mij net aan.

0: Je hebt de online vragenlijst op de website. Daar is die gewoon van af te halen. We hebben papieren versies liggen bij wijkcentra, bij dorpshuizen in de kernen. Bij het klantcontactcentrum is die ook af te halen. En in de Boekenberg, daar liggen papieren versies. Maar als mensen dat ingewikkeld vinden, ja, dan nodig ik ze uit 4 juni tussen 6 en 8... aanwezig te zijn in de burgerzaal van het gemeentehuis. Om daar ook in gesprek te gaan met de vertrouwenscommissie. Alle leden zullen daar zoveel mogelijk proberen bij aanwezig te zijn. Om vragen te beantwoorden, maar ook om eventueel de mensen de gelegenheid te bieden om daar te plekken de vragenlijst in te vullen.
1: Nou, Jan-Willem Meijndans, bedankt voor de tijd en voor dit gesprek. En heel veel succes met de profielschets.
0: Dankjewel, hè.
1: Fijne dag.
2: Hoi.
0: Hoi.

Martin Garrix, Bono and the Edge en We Are the People. Als ene laatste nummer voor deze Link Lunch van vandaag, want het is al bijna weer 1 uur en we blikken nog eventjes vooruit. En we kijken even op de andere kanalen wat er allemaal te vinden is. Dus onder andere op de website linkmedia.nl. Daar staat een artikel over werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden aan de Middeldijk in Rokanje. De werkzaamheden die zijn gisteren 1 juni van start gegaan. En die duren tot vrijdag 5 juni. En hierbij is de Middeldijk afgesloten voor het verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld. Verkeersregelaars die zijn aanwezig om het verkeer te begeleiden. En wil je meer informatie over die werkzaamheden, dan kun je terecht op onze website linkmedia.nl.

voor meer informatie. Morgen is Linklunch weer terug en hebben we onder andere het over Stichting Verdedigingswerken. Bram Kap die hangt aan de lijn, want we gaan het hebben over de militair-historische rondleidingen die daar worden georganiseerd. En nog veel meer actueel nieuws uit de regio Voorne-Putten. We sluiten hem af met Vijs. Dit is Know You Better. Tot morgen.

0: You better.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Alle eendjes zwemmen in het water.
7: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
8: Doe eens gek, huur een eend.
7: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
9: Hey, kruidenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en

0: glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Ligaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
7: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig?
10: Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: In de programmering van het Witte Kerkje in Simonshaven stonden voorheen alleen professionals op het podium. Dat gaat veranderen, want nu krijgen ook opkomende artiesten een kans om een plekje op het programma te krijgen. Nis gaat op zoek naar lokaal talent en Nienke kwam langs in de studio om meer te vertellen over de zoektocht.
2: Wij hebben het verzoek gekregen om de programmering van het Witte Kerkje op ons te nemen, omdat wij natuurlijk als Nis staan voor talentontwikkeling. En waar de Stoep dus eerst een programmering had met professionals, wat een fantastische programmering was, maar ja, wij willen toch wat meer mensen richting dat Witte Kerkje krijgen en het ook wat diverser maken. Dus ook meer jongeren misschien die een inbreng hebben. Meer jonge talenten die nog maar net komen kijken. We vergeten ook de professionals niet, want die hebben nog steeds daar een podium. Maar ja, wij zijn op zoek naar talent. En dat hoeft niet per se jong te zijn. Talent in het algemeen. Iedereen mag reageren. Dus iedereen die denkt, ik kan daar wat bijdragen aan die programmering. Die kan een video of een link naar een video sturen naar nis@nissewaard.nl. En dan gaan wij kijken wie wij in de programmering kunnen opnemen. En de programmering, moet ik ook even zeggen, die loopt van 26 september tot april, mei volgend jaar, 27. Dus het gaat om de programmering in het Witte Kerkje in Simonshaven voor het jaar, ja, voor het seizoen 2026-2027.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak.

0: via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis. Voetsluis.nl. Goedkope
2: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
5: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: En nu?

Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben

0: Me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
9: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissen Pop 2000.

0: Charles Strong, de Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni kun je weer een bezoek brengen aan de ruïne en de tuin van landgoed Ravenstein in Heenvliet. Tussen 12 en 5 uur 's middags is het landgoed open voor bezoekers en kun je rondwandelen in de tuin vol natuur en historie. Meer informatie over de openstelling van het landgoed in Heenvliet is te vinden via ruïne-ravenstein.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuin. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur.

0: De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke zorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onder gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne-Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt.

0: de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets.

0: Smeets. Het assortiment van banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Zwarte Waal op het programma. Deelnemers kunnen weer 4 dagen meewandelen om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Meer informatie en de routes die worden gelopen zijn te vinden op de Facebookpagina van Avondvierdaagse Zwarte Waal.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentoren.

0: tot Van Nissewaard. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hameslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
3: Reclame.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Waarnemend burgemeester Cor Lamers verlaat de gemeente in Zwaard begin 2027. En voor de procedure voor het vinden van de nieuwe burgemeester worden een aantal vaste stappen doorgenomen. In de eerste stap wordt een profielschets gemaakt waar de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeente in Zwaard roept inwoners, bedrijven en organisaties op om hierover mee te denken. We spraken met Jan-Willem Meijnans over de oproep vanuit de gemeente.
2: Nou, je ziet het steeds in meer gemeenten voorkomen dat met name ook rondom dit thema participatie en het betrekken van bewoners, bedrijven en andere stakeholders toch ook een groot goed is om input te krijgen, zodat ook die stakeholders zeg maar input kunnen geven waar wij gewoon mee aan de slag kunnen. En wij, dan heb ik het over de vertrouwenscommissie, om zeg maar ook te kijken of we dat kunnen verwerken in de profielschets. Nou, bewoners kunnen meedenken door de vragenlijst die op de website staat, en dat is een online vragenlijst, in te vullen. Er liggen ook papieren versies bij wijkcentra, dorpshuizen, via het KCC, dat is het klantcontactcentrum, ook bij de Boekenberg. We hebben 4 juni hebben we van 6 tot 8 hebben we een inloop waar iedereen welkom is om ook in gesprek te gaan met de vertrouwenscommissie of om input te geven of ook daar ter plekke de vragenlijst in te vullen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel- en windstoten verwacht. Bij gebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
7: Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl.

0: Dit kan met twee T's.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur link.

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 13 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds aan de Hof bij in Oostvoorne terecht voor de 9e editie van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne heeft weer allerlei activiteiten als een optocht van oldtimers, musical acts, een lifestylemarkt, diverse kinderactiviteiten en er zijn foodtrucks aanwezig voor hapjes en drankjes. De toegang voor het evenement is gratis en meer informatie vind je op evenementenoostvoorne.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 4:30.

0: Regio Nieuws op Link.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukrijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorneputten reikt donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden.
4: Reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
9: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
10: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
9: Floradek Tuinaanleg.nl.

0: Link Actueel.
1: In de programmering van het Witte Kerkje Simonshaven stonden voorheen alleen professionals op het podium. Dat gaat veranderen, want nu krijgen ook opkomende artiesten een kans om een plekje op het programma te krijgen. Nis gaat op zoek naar lokaal talent en Nienke kwam langs in de studio om meer te vertellen over de zoektocht.
2: Wij hebben het verzoek gekregen om de programmering van het Witte Kerkje op ons te nemen, omdat wij natuurlijk als Nis staan voor talentontwikkeling. En waar De Stoep dus eerst een programmering had met professionals, wat een fantastische programmering was, maar ja, wij willen toch wat meer mensen richting dat Witte Kerkje krijgen en het ook wat diverser maken. Dus ook meer jongeren misschien die een inbreng hebben. Meer jonge talenten die nog maar net komen kijken. We vergeten ook de professionals niet, want die hebben nog steeds daar een podium. Maar ja, wij zijn op zoek naar talent. En dat hoeft niet per se jong te zijn. Talent in het algemeen. Iedereen mag reageren. Dus iedereen die denkt, ik kan daar wat bijdragen aan die programmering. Die kan een video of een link naar een video sturen naar nis@nissewaard.nl. En dan gaan wij kijken wie wij in de programmering kunnen opnemen. En de programmering, moet ik ook even zeggen, die loopt van 26 september tot april, mei volgend jaar, 27. Dus het gaat om de programmering in het Witte Kerkje in Simonshaven voor het jaar, ja, voor het seizoen 2026-2027.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden.

0: En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje op totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Dennis, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Zanger Marlon Pichel is een zingende drummer die geboren is in onze regio. Hij heeft al vele shows mogen doen, waaronder vorige maand nog op Paaspop. Het maken van nieuwe muziek gaat ook als een sneltrein voor deze artiest, want kort geleden bracht

0: zijn nieuwe single uit met Danny Vera. Marlon hing aan de lijn om meer te vertellen over zijn nieuwe single en het ontstaan hiervan.
1: Nou, we hebben allereerst Danny en elkaar jaren geleden een keertje ontmoet. En op een gegeven moment had hij heeft een rubriek gehad bij Radio Veronica, Vera's Vintage Vibes. En na het uitbrengen van Good Old Love heeft hij mijn song in zijn playlist gezet. En daar heb ik het toen nog voor bedankt. En toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden met nieuwe releases en dat soort dingen. En op een gegeven moment belde hij vorig jaar van... hey man, mag je even bellen? Ik heb iets gaafs voor je. Nou, dat was Roberto Tan. We hebben het programma gedaan, had hij ook een rubriek. En nou, dat hebben we gedaan. En toen zijn we... toen heb ik op een gegeven moment... kwam ik op een punt dat eigenlijk heel veel partijen enthousiast waren om mij samen te werken. Eigenlijk ja, best veel dat ik eigenlijk de hulp van de maat in heb geschakeld. Oké, weet je wat? Hij zegt, we gaan gewoon... zitten bij een kroeg. Hij zegt, en laat iedereen maar langskomen die wat met jou willen doen. En dan gaan we gewoon een keuze maken. En uiteindelijk ben ik dus met Danny in zee gegaan en Excelsior Records en Friendly Fire als boeker. En zijn we uiteindelijk gewoon, heb ik mijn plaat onder zijn label uitgebracht. En zijn we hem ook gaan, en ja, zijn we uiteindelijk soms samen gaan schrijven. Waarvan het eigenlijk idee was omdat ik zou met hem op tour gaan, wat ik ook heb gedaan. En hij zegt, nou ja, hij zegt, het is tof, als we nummers samen doen, schrijven we die samen, dan roep ik je na je show tijdens mijn eigen hoofdact, roep ik je onder voren. En dat hebben we dus uiteindelijk gedaan en dat is Try Again geworden.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
2: Chocoparadijs.nl.
1: Chocoparadijs.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
8: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorne-Putten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. De Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat,

0: Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Rosalie is de trotse eigenaar van de 3000ste fiets van de fietsbank voor Ne Putte. Ze kreeg de fiets uitgereikt door burgemeester Arno Schepers. Tijdens de uitreiking spraken we met oprichter Frans van de Fietsbank om meer te weten te komen over Fietsbank voor Ne Putte.
2: Het is begonnen vanuit het repaircafé. Daar vroeg men op een gegeven moment ook, kun je geen fietsen repareren? Nou, ik dacht, dat is een beter tastbaar geheel voor mij. En zodoende ben ik daarmee begonnen, zeg maar, met de eerste fiets, de meisjesfiets, uit een container. En toen kreeg ik een aanbod van 100 fietsen. Ja, ik had verder helemaal niks. Waar moest ik daarmee naartoe? Dus toen heb ik ze in mijn tuin gezet. Dan zie je nog de littekens van de, in het gras 6 jaar later. Een tuin vol fietsen. En dat is feitelijk in de loop van de tijd is dat uitgegroeid.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Verschillende avondvierdaagsers zijn vanavond afgelast vanwege code geel onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 2500 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder ondanks de weersomstandigheden.

0: Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarig man uit Zaandam en een 65-jarig man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en keren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: Link actueel.
1: Zondagmiddag 7 juni kun je bij Stichting Verdedigingswerk in Hellevoetsluis terecht voor een fotospeurtocht. Je gaat samen met de gids en andere deelnemers op ontdekkingstocht in de historische verdedigingswerken. Tijdens de fotospeurtocht leer je onderweg allerlei feitjes over de vestingwerken. Meer informatie over deze activiteit vind je op frontaal.info.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link actueel.
1: Tientallen sportievelingen deden zondag 31 mei mee aan de mutrun in de polder bij Vierpolders. Tijdens de 4 Muddy Miles van Vierpolders werd gerend, door sloten gewaad, over obstakels geklommen en door de modder gekropen. De mutrun maakt deel uit van de Sportweek Vierpolders met activiteiten voor alle leeftijden. Lau en Alexander van de organisatie vertellen hier meer over.
2: De mutrun is eigenlijk een obstakelparcours waarbij we dat proberen te combineren met vies worden door middel van door de sloot heen gaan en een stukje land ontploegen en nat te maken. Ja, dus op die manier willen we eigenlijk dat mensen ook een leuke tijd hebben terwijl ze sportief bezig zijn.
3: Ja, de Sportweek bestaat nu 57 jaar. Ooit begonnen als een klein comitéetje om iets te organiseren voor het dorp, toen het dorp nog heel klein was. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een 10-daagse. We beginnen op woensdag tot en met de week erop op zondag inderdaad. En ja, de hele week zijn de activiteiten voor jong en oud.
4: De meeste dorpen die hebben wel een dorpsfeest, maar dat is eigenlijk altijd met muziek en bier. Ja. Bij jullie gaat het echt om sport en spel. Waarom is het daar ooit voor gekozen?
3: Omdat je met elkaar in beweging wil zijn, met elkaar samen wil werken. Dus je gaat activiteiten verzinnen waar ze met elkaar moeten samenwerken. En, maar ook de mensen die gaan alles zelfs klaarmaken. Zoals de jongens van de mutrun die je net gesproken hebt. Die zijn al 2-3 weken bezig s'avonds in de uitvoering. Maar daarvoor zijn ze ook al bezig geweest natuurlijk al met overleg van hoe gaan we dit jaar doen. En rondom het parcours hier zeg maar in Vierpolders waar ze vanmiddag gaan lopen. Ja, daar zijn ze echt 2-3 weken lang bezig met stukken wegmaaien, stukken neerleggen, doeken plaatsen, netten plaatsen. Ja, het is echt fantastisch, die jongens. Zeker.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.
5: Oh, yeah. Ooh.

0: Link actueel.
1: Het WK voetbal gaat binnenkort van start en de voorbereidingen zijn ook voor het Nederlands elftal in volle gang. In de theatervoorstelling Hartgras naar het WK, die onder andere te zien is in Theater de Stoep in Spijkenisse, wordt het WK uitgebreid en op eigen wijze besproken. De harde kern van onder andere de podcast Hartgras presenteren hierbij een energieke voetbalshow over het komende WK onder begeleiding van presentatoren Wessel Penning en Wilfried de Jong. In gesprek met Link vertelde Wessel Penning meer over de voorstelling.
2: Ja, kijk, we vliegen eigenlijk voetbal aan op een andere manier. We vliegen voetbal aan als niet zozeer op een hele serieuze, wetenschappelijke, bijna wetenschappelijke manier, wat wel eens gebeurt. Nee, we praten juist over de mooie dingen van het voetbal. Over onze passie voor het spel, de rare verhalen over mensen. Soms wel een beetje de roddels erbij. Maar het gaat vooral over, met het uitgangspunt is, wat is voetbal toch mooi? Maar we sluiten natuurlijk onze ogen niet voor het feit dat het best wel een raar WK wordt. Want wat gaat Trump doen? Ik bedoel, is die man in staat om wedstrijden te verbieden? Als het resultaat voor Amerika even niet mee zit. Dus daar kijken we ook wel met een lach naar vooruit. En zo hebben we bijvoorbeeld de woordvoerder van Gianni Infantino, de baas van de FIFA, uitgenodigd. En die komt zijn mening geven over het komende WK. En nu niet schrikken. Dat is hem natuurlijk niet echt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Fietsbank Voorne-Putten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en

0: en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen... waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land... lokaal vergezeld door onweer.
3: Reclame.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes weten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op te bellen naar 0181 20 10 20.

0: Link actueel.
1: Zondagmiddag 7 juni kun je bij Stichting Verdedigingswerk in Hellevoetsluis terecht voor een fotospeurtocht. Je gaat samen met een gids en andere deelnemers op ontdekkingstocht in de historische verdedigingswerken. Tijdens de fotospeurtocht leer je onderweg allerlei feitjes over de vestingwerken. Meer informatie over deze activiteit vind je op frontaal.info.
0: Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.

0: Link actueel.
1: Rosalie is de trotse eigenaar van de 3000ste fiets van de fietsbank voor Putten. Ze kreeg de fiets uitgereikt door burgemeester Arno Schepers. Tijdens de uitreiking spraken we met oprichter Frans van de Fietsbank om meer te weten te komen over Fietsbank voor Putten.
2: Dat is begonnen vanuit het repaircafé. Daar vroeg men op een gegeven ogenblik ook, kun je geen fietsen repareren? Nou, ik dacht, dat is een beter tastbaar geheel voor mij. En zodoende ben ik daarmee begonnen, zeg maar, met de eerste fiets, een meisjesfiets, uit een container. En toen kreeg ik een aanbod van 100 fietsen. Ja, ik had verder helemaal niks. Waar moest ik daarmee naartoe? Dus toen heb ik ze in mijn tuin gezet. Dan zie je nog de littekens van in het gras 6 jaar later. Een tuin vol fietsen. En dat is feitelijk in de loop van de tijd is dat uitgegroeid.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
3: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Acteur Richard Gere heeft tijdens een bijeenkomst in Oslo fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De 76-jarige noemde Trump onder meer een maniak en stelde dat de Verenigde Staten hun donkerste periode beleven. Gere zei dat Trump veel heeft afgebroken sinds zijn terugkeer in het Witte Huis en waarschuwde voor een snel opkomende dictatuur van monsters. De uitspraak deed hij tijdens een ceremonie rond de Václav Havel International Prize for Creative Dissent. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook

0: Partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel- en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen... waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land... lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg Z20A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage... waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging... en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur, Link.
9: Een nieuw uur, Link.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Goedkope poetspullen.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link
12: weer.
11: Vanavond trekken in het oosten en noorden.

0: van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen... waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage... waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het vliegverkeer op Brussels Airport wordt hervat nadat een akkoord is bereikt bij luchtverkeersleider Skies. Door een staking werden vluchten tussen 2 en 7 uur geschrapt en tientallen andere verplaatst. Onder de passagiers zaten vast in de terminals. De staking draaide om een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Ryanair schrapte 100 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi, waardoor bijna 20.000 reizigers werden getroffen. Skies biedt excuses aan. De Noorse voetbalbond NFF heeft zich officieel aangesloten bij een klacht tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino wegens schending van politieke neutraliteit. Mensenrechtenorganisatie Fair Square diende de

0: klacht in december in. Volgens de organisatie bevoordeelde Infantino de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer door hem een nieuwe FIFA-vredesprijs uit te reiken. NFF-voorzitter Lise Klaveness bevestigde de steun en zegt de zaak actief te blijven volgen. Andere bonden steunen de klacht, maar Noorwegen diende de brief alleen in. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw...

0: Blink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoofdvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD.

0: De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorne-Putten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek.

0: bezoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolyos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel en met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 2500 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
4: Ladies and gentlemen, it's showtime.

0: Deze plaats, je hoorde George Thorogood en Gear Jammer in de hemel van de rock'n'roll. Goedenavond, tot een uur of elf mag ik je vermaken met lekkere platen, hoor. En ze komen eraan. Wat dacht je, die platen van Damon Vales bijvoorbeeld. Maar ook van Bruce Springsteen hoor je straks nog iets. De Sprints komen voorbij. En ik heb waarschijnlijk ook nog iets van de D-Lines zometeen hier in deze hemel van de rock'n'roll. Het is niet alleen maar harde gitaren. Het is ook gewoon af en toe een beetje gas terugnemen. Doen we nog niet met deze van Buddy Holly. Dit is Weezer.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

De Black Rose hebben een nieuw album uit. Het heet A Pound of Feathers. En die hoorde je net een stukje van in deze hemel van de rock'n'roll. It's Like That was het nummer wat je net hoorde. Daarvoor nog Buddy Holly van Weezer. Niet andersom zoals ik je net even probeerde te vertellen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. Zometeen hoor je trouwens ook nog een nieuwe plaat van The Monvales. Path of Totality. Zo heet het nummer, of het album in ieder geval wat ze hebben uitgebracht. Onlangs nog. Hellbent on Colorado ga ik voor je draaien. Maar eerst Eric Clapton. A Wonderful Tonight.

Je kunt hem niet op geen zelfkennis betrappen. Hè? Dat klinkt een rare zin. Maar goed, in ieder geval, zelfkennis heeft hij genoeg. Ik heb het over Henk Koorn van Hallo Venray. We Are The Nerds zongen hier. Op het album Nerds uit Coffee & Cake uit 2022. Daarvoor nog de man Vails en Hellbent on Colorado. En daarvoor Eric Clapton met Wonderful Tonight in de hemel van de rock'n'roll. Zometeen Bruce Springsteen en Rain in the River. Uit een van die voor albums die verloren gewaand waren. Vorig jaar zijn ze toen allemaal weer in één keer uitgebracht. Een stuk of zes. En dit nummer hoort daar ook bij. Het is de moeite waard. Dat hele album trouwens, of die hele collectie is de moeite waard. Al weet ik ook wel dat hij ondertussen... Hij was heel duur, maar ondertussen zijn ze een stuk goedkoper geworden. Dus misschien zit er iets voor je bij in de uitverkoop. Boy Genius ga ik ook voor je draaien. Uit 2023. The Record heette het album wat ze toen uitbrachten. Revolution Zero, het nummer.

In de hemel van de rock'n'roll mag een dergelijk nummer natuurlijk niet ontbreken. Radar Love van The Golden Earring. Daarvoor nog een hemelhit van The Blessed Unions of Soul. Hey Leonardo. En daarvoor hoor je Bruce Springsteen met Rain in the River hier in de hemel van de rock'n'roll. Wat heb ik nog meer voor je? Nou ja, het gitaargeweld van de Sprints ga ik zo meteen voor je draaien. Ja, ja, je krijgt het voor je kiezen hoor. Daarna Jeremy Allen White. En dat is een man die Bruce Springsteen speelde in die film. Hoe heette die film ook alweer? The Living from Nowhere natuurlijk. Ja, dat hoor je zo meteen ook. Wat ga ik nog meer voor je draaien? The Lines met The Oil Rigs at Night. Ga ik ook voor je draaien. Maar nu is dus het gitaargeweld van de Sprints.

0: 2014 was het eerste jaar, of de eerste keer dat we kennis maakten met Die Lines. In ieder geval gold dat voor mij. Het album Colfax kwam toen uit. En daarop stond ook dit schitterende The Oil Rigs at Night. Misschien nog wel het allermooiste wat de band ooit heeft opgenomen, wat mij betreft. Jeremy Allen White zat daar nog voor. De acteur die ook kon zingen, dat bewees hij met Lucille, een cover natuurlijk. Je hoort hem nu net in de hemel van de rock'n'roll. Een plaats waar je niet dood hoeft te zijn om aan beden te worden. Zometeen wordt het nog even bezig door de Raconteurs en door Emil en de Sniffers. Nu is Dead in Vegas en Aisha.
1: Aisha, we've only just met, and I think you ought to.

0: Bezoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Milieudefensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 7 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
4: Nu, de hemel van de rock'n'roll.

0: High Five Authority and Authority Always Wins. Het is weer een wijzerles uit het leven die je hoort aan het begin van deel 2 van deze hemel van de rock'n'roll. Tot een uur of 11 mag ik je nog vermaken met lekkere platen en die komen eraan. Och, wat een lekkere platen komen eraan. De Band Folds 5 later dit uur. Ik heb muziek van de Red Clay Strays, Counting Crows, Heart en waarschijnlijk ook nog van Mavis Staples. Je hoort ze zo meteen allemaal in deze hemel van de rock'n'roll. Maar net dus John Mellencamp met die Authority Song uit 1983. Het zou zomaar eens een van de nummers kunnen zijn die hij ook zingt op zijn nieuwe tour. Want hij gaat door Amerika toeren en dat doet hij alleen maar met zijn greatest hits. Ik zou er best bij willen zijn, maar ik ga voorlopig even niet naar Amerika. Zometeen hier muziek van, eens even kijken hoor, de Twisted Teens en Peekaboo Hand. Maar eerst The Battle of Who Could Care Less. Dit zijn de Band Folds 5.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

Lo-fi rock and roll van de Twisted Teens uit de Verenigde Staten. Volgens mij komen ze ergens uit Texas. Blame the Clown heette het nummer wat... tenminste, zo heet het album wat net is uitgekomen. En Peekaboo Hand was het nummer wat daarvan afkwam. Daarvoor hoorde je nog The Bell Who Could Care Less van de band Folds 5. En even kijken, wat heb ik nog meer voor je? Och, lekkere platen hoor. Wolf Alice, Leaning Against the Wind hoor je zo meteen uit The Clearing van vorig jaar. Maar eerst nog een plaat van Neil Young. And Only Love Can Break Your Heart.

Bye.

De Nederlandse hoempa van Rowenhaes uit Limburg natuurlijk, uit 1995. Zondag in het Zuiden, zo heette het album. En het nummer wat je net hoorde, het is Rooie Kliet, jawel. Daarvoor nog Wolf Ellis en Leaning Against the Wall hier in de hemel van de rock'n'roll. Straks ook nog Canon Crows en Spaceman in Tulsa. Komt uit een laatste plaat, Butter Miracle, The Complete Suites uit vorig jaar, 2025. Maar eerst heb ik nog een plaat van de Red Clay Strays voor je, uit 2024. Made by These Moments, ondertussen zijn de mannen gigantisch in de Verenigde Staten. En ook in Europa verkopen hun concerten direct uit. In ieder geval was dat vorig jaar het geval. Devil in My Ear hoor je nu in de hemel van de rock'n'roll.

Zo klonk het in de jaren 70 en ik kan er nog steeds blij van worden. De zusjes Anne en Nancy Wilson. Ze vormen samen Heart en Barracuda was de hit waar ze, die je nu nog een keertje hoorde. En ik vind het een gave plaat. Daarvoor nog Taste You van Auf der Mauer, oftewel Melissa. Een echte hemelhit. En in deze hemel komen ze natuurlijk regelmatig voorbij. De toekomstige hemelhits zijn er natuurlijk ook. Die komen zo meteen. Die hoort ze straks ook vast nog wel eens een keertje voorbij komen. Maar eerst heb ik deze nog voor je van... eens even kijken wat zal ik eens voor je draaien. Maven Staples, Hard Times, uit haar album van vorig jaar, Sad and Beautiful World. There was a

Giant Sand, met natuurlijk in de hoofdrol Victoria Williams, dat hoorde je net wel. Uit het album Ramp uit 2001 was dat Wonder. Draaiden we zoveel in de hemel van de rock'n'roll. Het is goed om hem weer een keer te horen. Daarvoor nog R.E.M. en Strange. En dat kwam uit het album Document uit 1987. En daarvoor Mavis Staples uit haar laatste plaats. Sad and Beautiful World, Hard Times. En dat zijn ze zeker, Hard Times, op dit moment toch? Vind ik wel. Ja, de wereld is een beetje in de war, heb ik het idee. Maar goed, misschien sta ik er alleen in. Dat zou zomaar eens kunnen. Afijn, zometeen heb ik voor jou nog een paar platen vlak voor het nieuws van 11 uur. En dat betekent trouwens ook dat deze hemel van de rock'n'roll op zijn einde loopt. Ja, de hemelpoorten sluiten zometeen. Kan je wel verzekeren dat ze volgende week dinsdag gewoon weer voor je open gaan. Voor zo direct wat rusten, ga je niet slapen, dan heel veel plezier met de dingen die je wel gaat doen. Ik draai de Pixies nog voor je met The Happening. En dat komt dan, ja, welk jaar was dat ook alweer? Ik ben het even kwijt. Maar goed, ik draai een boy. En daarna Take, Take, Take van de White Stripes. Wat mij betreft, tot volgende week. Welterusten.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam.

0: naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Fietsbank Voorne-Putten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers vanwege de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwillige-worden. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden.
5: En nu terug naar de

0: relaxte ambiance, lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekt kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest

0: harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Zwanengroep Zuid-Holland zoekt dringend nieuwe vrijwilligers wegen de grote drukte bij de dierenambulance. Gezocht worden chauffeurs, bijrijders, centralisten en promotiemedewerkers uit Voornaanzee, Nissewaard of de nabije omgeving. Ervaring is niet vereist. De stichting vraagt minimaal 5 uur inzet per week. Aanmelden kan via zwanengroep.nl/vrijwilliger-worden. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en herkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was.

0: Was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
5: Een nieuw uur Link.
6: No fighting. We got the refugees.
7: No fighting.

0: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht.

0: Ik ben Fans van der Heuvel. Door defecte camera's werkt de wisselstrook op de Spijkenissebrug sinds 18 mei niet meer. Hierdoor loopt het verkeer dagelijks vast in de spits, zowel in Spijkenisse als Hoogvliet. Normaal komt er voor de drukste rijrichting een extra rijstrook vrij. Maar dat is niet mogelijk zonder werkende camera's, meldt het EAD. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan verkeerswethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Stichting Fietsbank Voorneputten reikte donderdag de 3000ste fiets uit. Burgemeester Arno Schepers en voorzitter Adrie Lodewijks overhandigden de fiets aan de 9-jarige Rosalie. De stichting verstrekt al jaren gratis opgeknapte fietsen aan mensen voor wie een fiets financieel onbereikbaar is. In het eerste jaar werden 100 fietsen uitgedeeld. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Nissewaard vergunningen afgegeven voor 5 flexwoningen. Wethouders Jeroen Posma en Martijn Hamerslag openden gistermiddag een nieuwe opgang voor maatschappelijke organisaties in de Stadhuispassage van Nissewaard. Kwadraat, Stichting Mee en het CJG zijn al ongeveer een jaar gevestigd in het gemeentehuis. De nieuwe ingang in het voormalige Bristolpand vermindert overlast voor omwonenden en trekt meer bezoekers naar het stadshart. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk.